En nu zullen wij onze eerste gast op het podium vragen. Ladies and gentlemen, Tim de Jong.

Dank je. Nu wordt het tijd om onze volgende gast op het podium te vragen. Voilà notre prochaine invité. Il s'appelle Radjachi. Il est violoniste.

Zal ik even mijn muzikanten voorstellen? À la guitare, on guitar, Thierry Van Durme. On drums, Philippe Allard. On bass, Sal La Roca. And on the piano, Michael Blass.